wat op een vandaagse dag nog, hebben die zich niet gedemotigd en wiesen keine eervorcht en blijven hem ongehoorzaam gehen mijn gesatzen en ordnungen, wonen ik junt en junen voorast gegeeft heb. De haar, die alles regiert en Israëlia God is, zegt, ik wil mij ganz sicher gehen junt zaten en schoden op junt brengen en in eenmaken van Juda. Die wordt nog in Juda even gebleven wieren en nu naar Egypten tragen dat zij daar wonen willen, waren alle door ihr eingefingen. Die waren zich door in Egypten in de grond ranen en waren door van dat schwert en van Hunger gestorven, beides de ongezijne en de gewöhnliche Menschen. De lied wordt dat schudderen wie in den Fluch, de jün trafen wordt, en sie waren jün verspotten en verachten. Die wordt nu Egypten tragen, wo ik krijg so met kriechen Hunger en Krankheiten plogen, als ik deid, wat in Jeruzalem wieren. Van die wordt in Juda even gebleven wieren en hier nu Egypten getrokken zijn, dat ze hier wonen, wat keiner weg komen oder trig nu Juda komen, wo je wonen mochten. Die waren nicht regonen, büte Grothanen waren einer. Dan zeiden al die Männer, die Gott wisten, dat ihre Frühes vor andere Jetter abverbrachten, en al die Frühes, wat do wieren, en do wieren fehle, en dat ganze Volk, dat in Egypten in ein Patrus wohnten, dat sie würden nicht dort daunen, wat Jeremia seht, dat de Haar von an verlangt. Wie wollen wieder die Himmelskönigin anbeten und Trinkopfer verarmoken, zeiden sei, so as wir uns vergenommen haben, en so as nicht bloß wie, aber anse Vodasch, an sie Königs und Volksleider in die Städte in Juda en op Gossen in Jerusalem deiden. Als wir dort deiden, hat wie Gott te eten, ans ging dat schein, en ans ward nuscht schlachtet. Aber von dann as wir abhierden, die Himmelskönigin Opfer und Trinkopfer te moken, sind wir an alles kart gewast, en sind vom Schwert und Hunger gestorben. In de frühe Seden, als wir die Himmelskönigin anbeten deiden und Trinkopfer brachten, en ook die Brotjes moken mit ihr Geschenk, wisten onze Männer door Gott om. En dan zei Jeremia tot de Männer in Frühes en al dat Volk, wat die Antwoord gegeeft hadden. En geloof je, dat de Haar nicht Gott om wist, dat je in jene Vodas, en de Kennigs en Volksleider in dat ganze Volk im Land die Opfer moeken, en de Städte in Juda en op de Gossen in Jerusalem? Geloof je, am wie dat krijgt en daunt? Als de Haar jenen ongehoorzaam en de abscheiselige Dinge, die je deiden, nicht mehr erlieden kon, wordt jen Land so verdorven als dat vandaag is, en door keiner meer woont, so dat lied zich tieren over den Fluch, die op jen gekomen is. Je horchten nicht nur wat de Haar seht, en moeken Opfer voor andere Jetter, wat auch arrecht is voor dem Haaren. Je deiden nicht wat sinige Satzen in Ordnungen en Warnungen verlangden, en door wegen als des Schoden, den je vandaag haben, op jen gekomen. En als hij tot dat ganze Volk red Jeremia ook tot de frühesten seht, die, da je van Juda gekommen sind en nu in Ägypten wohnen, horcht nu wat de Haar sagt. Dit is wat de Haar, der alles regiert, en Israël ja Gott is, sagt. Je en jene Frühes haben met jene Hänge donen, wat je met jene Wirt seden. Je seden, wie wollen ons versprechen tot de Himmelskönigin holen en Ruhigopfer en Trinkopfer verarmoken? Na jo, wann dat so steht, dann holt jene Versprechen en mag de Opfer, aber horcht ook nu wat de Haar versproken haft. Ik verspreek op mijn grote nomen, dat van al die mensen van Juda, die in Egypten wonen, wat keiner meer zeien, zo zeker als God de Haar leeft, wanneer hij een verspreken maakt. Ik wil even aan oppassen, dat ze een schoden kriegen, en niet wat goudet, zodat de mensen van Juda, die in Egypten zijn, van schwert en van honger worden, wat dat gans uit met aan is, omkomen. Die wat niet in Egypten omkomen en terug naar Juda komen worden, worden gans weinig zijn. En die even blijven van de mensen van Juda, wat naar Egypten gingen, wordt dat ganz klar zijn, wem zijn wir de waarheid wieren, mine oder erde. En ik geef je dit teken, zegt de Haar, dat ik je in dit land wil aanbrengen. Want je dat zijn, dan doet je dat klar zijn, dat de schoden, die ik je gedreift heb, komen wordt. De Haar zegt, horchte mal, ik wil den Egyptischen König, Hofra, en zijn vriend zijn heengeven, krijg so, als ik den Jüdischen König Zedekia en zijn vriend zijn macht geef. De Egyptische König wird zijn leven verlieren, krijg so, als Zedekia zijn leven voor den Babylonischen König Nebukadnezar verloor. Jeremia, Kapitel 45. En dat vierde Jahr aus Jojakim, Josia zijn Sehn, König en Juda wir, en Baruch doelschrijf, wat Jeremia am verseed, verloor Baruch zijn Maut. En Jeremia seed am, de Haar, die alles regiert en Israël ja God is, haft wat die te zeien.

0: en hy verstof en alles weer krijg so groot as by dat eerste poort. Dat ganse poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En die vensteren en die verstof en ook die palmbleder weer in alle krijg so as dat poort aan de oosne ziet. Dat had 7 stopen die een en opgonen moest en had ook de verstof aan de bannerkant. En jy en Eva van dit noordene poort wie een poort aan den bannerhof neen krijg so as aan de oosne ziet. En hy maat wel wie dat van dat ene poort wat dat andere weeren en dat weeren 100 ellen. En no dat bracht hy my naar de siedene kant van haf en door wie ook een poort. En hy maat dat poort, de verstoven wat hem past, en dat weer krijg so as by de andere poorten. En door weeren rondom vensteren en ook aan de verstof krijg so as by de andere. En dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En door weeren 7 stopen, de ene moet snap gonen en door weer een verstof aan de bannerkant en door weer ook palmbleder aan de past aan jeder siedenen geschnitzt. En door wie ook een poort aan dem bannerhof nennen van de siedene ziet. En hij maat wel wie dat weer van dat buiterste siedene poort, wat dat bannerste siedene poort en dat weer een 100 ellen. En hij bracht mij van sieden dat ik dat poort aan bannerhof nennen. En hij maat dat poort en dat had krijg de moot als de andere poorten. En dat had krijg zo de stofjes, de past, de verstof, alles krijg zo groot. En ook de vensteren en de wijn en rondom de verstof. En dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de andere poorten weeren ook 50 ellen lang en 25 ellen breit. Ober hier weeren de verstoven en de poorten aan dat eng, wat am Verhof ging, en door weeren palmbleder aan de past geschnitzt. En de poorten om Bannerhof weeren 8 stopen. En hij bracht mij am Bannerhof, naar de oostene zied naar dat poort. En hij maat dat poort en dat weer krijg zo groot als de andere. Dat had de stofjes en de pasten verstof alle krijg zo groot, en ook de vensteren en de wijn en rondom de verstof. En dat poort weer 50 ellen lang en 25 ellen breit. En de verstof, wie aan de ziet wo de verhaf weer, en door weer een palmbleder aan beide zieden geschnitzt, en door weer een 8 stopen, der een moest snap gonen. No dat bracht hij mij naar dat noordene poort, en hij maat dat, en dat weer krijg zo groot als de andere. Dat had krijg zo'n stofjes en pasten verstof, en de vensteren rondom, en dat weer 50 ellen lang en 25 ellen breit, en de verstof weer een omverhaf abtouw, en de palmbleder weeren aan de past geschnitzt aan beide zieden, en door weeren 8 stopen nap te gonen. Derg eine der aan de verstof van dat poort, jenk eine aan eine stof nen, wo dat brandabfer gewaschen wordt, en aan de verstof van poort weeren aan beide zieden 2 schlachterschen, wo dat brandabfer, dat zendabfer en dat schuldabfer geschlacht wordt. En buiten de verstof, dicht bij de stopen, wat aan dat noordene poort nen gonen, weeren aan beide zieden 2 derschen. Dat meint, door weeren 4 schlachterschen aan jeder zied, en 8 schlachterschen alle stop aan dit poort, ab die de abfer geschlacht worden. De 4 schlachterschen, wat voor dat brandabfer zend, weeren van behakte steine gemaakt, emma 1,5 ellen lang, en 1,5 ellen breit, en 1 el hoog. En dat fleisch wordt op de derschen gelacht. En door weeren rondom hokers aangebracht, die eine handbreit lang weeren, en dat fleisch wordt op de derschen gelacht. En door weeren 2 stoven besie dem Bannerhof. De stof besie dat noordene poort wie om sieden han op, en de stof aan de siedene kant wie om noorden han op. En hij zeed, de stof, den om sieden op is, is voor de priesters, wat am heiligtum deinen, en de stof, den om noorden op is, is voor de zadoksche priester, die am altar deinen. Dit zijn de einzige Leviten, wat derven ver dem Herrn kommen, am Amt te deinen. En hij maat den Verhof, en de stond am Feierkant, 100 ellen lang en 100 ellen breit. En de altar stond ver dem Tempel. En hij bracht mij in de verstof am Tempel, en hij maat door de past. De weeren 5 ellen aan jeder Sied. En dat poort weer 14 ellen, en de meeren aan jeder Sied van dat poort weeren 3 ellen. De verstof weer 20 ellen breit en 12 ellen den anderen weg. De stof had eine trap van 10 stopen die nap gingen, en aan jeder Sied, besiede deren gerechter, stond ein Post.
1: Ezekiel, Kapitel 41. En hij bracht mij aan de heilige stoven aan, en hij maat de past. De weeren 6 ellen breit aan jeder Sied, en de der weer 10 ellen breit, en de wijn aan jeder Sied van de der weeren 5 ellen breit. En hij maat de heilige stof, en de weer 40 ellen bij 20 ellen. Dan ging hij wieder aan, en maat de past aan de der, en de weeren 2 ellen, en de der weer 6 ellen breit, en aan jeder Sied der weer dat 7 ellen. En hij maat de stof, en de weer 20 ellen, krijg zo breit als de heilige stof bij 20 ellen.